Muziek van Andrew Previn uit de film All in a Night's Work uit 1961. Het meisje en de twijfelaar luidt de geestige vertaling waaronder het romantisch drama Two for the Seesaw in Nederland werd uitgebracht. Een seesaw is een wipwap. Dat zou net te dubbelzinnig klinken, hoewel wippen in 1962 nog gewoon een kinderspelletje was. Een twijfelaar is een bed waar net geen twee personen in passen. Dat is wel echt een woord uit de jaren 60. Het gevolg dat je of op elkaar moet liggen of alleen slapen. Two for the Seesaw is een film uit 1962 van Robert Wise, de muzikale regisseur van The West Side Story van een jaar eerder. Het verhaal gaat over een jurist die doelloos door New York zwerft, gespeeld door Robert Mitchum, sinds zijn vrouw van hem wil scheiden. In Greenwich Village loopt hij net zo'n outcast tegen het lijf. Een povere danseres, net als in All in a Night's Work, gespeeld door Shirley MacLaine. Samen proberen ze er iets van te maken. Andrew Previn schreef er een zwoel nachtelijke score voor, inclusief een veelzeggende ballade, Second Chance. De tekst is van Dorry Langdon, later bekend als Dorry Previn, de vrouw van. Jackie Kane zingt het nummer waarvoor de Previns een Oscar-nominatie kregen. Dit is allemaal over de film Two for the Seesaw uit 1962. Andrew Previn dirigeert een studioorkest met als solisten Ewan Ramsey, trompet, Ronald Lang, tenorsax, Dick Nash, trombone, Ed Lustgarten, cello.

in de Sound of Movies bij de Concertzender vandaag in het teken van Andrew Previn voor de 7e keer in de serie Jazz in de Film. Ten slotte uit de film Two for the Cecil zijn muziek uit 1962. Hij dirigeerde hier ook een studioorkest met als solisten Johan Ramsey, Ronald Lang, Dick Nash en Ed Lustgarten. De Sound of Movies bij de Concertzender, samengesteld zoals altijd door Kees Hoogenberg.

Bij de Concertzender kunt u weer gaan luisteren naar een aflevering van de Sound of Movies. Voor de 323ste keer jazz in de film. En voor de 7e keer gaan we aandacht besteden aan de filmmuziek van Georges Delerue. Op een langspeelplaat paste vroeger zo'n 30 tot 40 minuten muziek, maar vaak is er veel meer muziek opgenomen waarvoor destijds geen ruimte was op het vinyl. Wanneer er plannen ontstaan om een soundtrack opnieuw uit te brengen, op cd dan in dit geval, wordt er op de originele tapes vaak extra muziek aangetroffen. Een voorbeeld hiervan is de cd met de bande originale du film die dit jaar verscheen van de actiefilm L'Homme de Rio. Philippe de Broca regisseerde in 1964 Jean-Paul Belmondo als Durval in een spionagefilm die zich voornamelijk afspeelt in Brazilië. Delerue, de componist van dienst, schreef oorspronkelijk een ouverture van meer dan 3 minuten voor de titelrol. In de uiteindelijke montage van L'Homme de Rio kreeg de générique, zoals de Fransen de main title noemen, een veel kortere variant. Maar nu kunnen we dus Delerue's eerste opzet laten horen en het nummer heet Patacuda en het wordt gedirigeerd door de componist zelf.

In 1977 maakte de Belgische regisseur Jean-Claude Tramon zijn eerste film, Le Point de Mire. Het is een politieke thriller naar het boek Le Photographe, die voor de internationale markt de titel Focal Point kreeg. Al deze titels duiden op het zoeken naar focus door een persfotograaf. En deze fotojournalist komt onder verdachte omstandigheden om en zijn weduwe, gespeeld door Annie Girardot, gaat zelfstandig op onderzoek uit. Maar niemand blijkt te vertrouwen. Georges Delerue componeerde een score vol verwijzingen naar personages en situaties in verschillende stijlen. Hieruit draaien we twee thema's, uitgevoerd door een studioorkest onder leiding van Delerue. Het eerste is een jazznummer dat als cocktailachtergrond wordt gebruikt en het tweede begint als spanningsmuziek om uit te monden in een motiefje in driekwart smaard voor de weduwe wier point of view bepalend wordt voor de plot van Le Point de Mire uit 1977.

Regisseur François Truffaut leert in de eerste jaren van de Nouvelle Vague, rond 1960, Georges Delerue kennen. Truffaut vindt in Delerue zijn lijfcomponist. Hoewel Delerue vooral goed is in geserreerde klassiek aandoende muziek, smokkelt hij waar mogelijk jazzy stukjes in de films van Truffaut. We zetten enkele thema's achter elkaar uit drie films die Truffaut begin jaren 80 maakte. In 1980 regisseerde cineast Catherine Deneuve en Gérard Depardieu in Le Dernier Métro. De thriller speelt zich af in de Tweede Wereldoorlog, waar een theaterdirecteur onderduikt in zijn eigen schouwburg. Om het naargeestige Parijs tijdens de Duitse bezetting te schilderen, zet Delerue een jazzy toon in. En dan volgt een stukje source music uit La Femme d'à côté, een liefdesdrama uit 1982. Hierin speelt Gérard Depardieu tegenover Annie Girardot. En ze hebben vroeger een relatie gehad en komen, inmiddels met anderen getrouwd, toevallig naast elkaar te wonen. De tuin verbindt beide huizen, wat voor spanningen zorgt natuurlijk. En bij een garden party klinkt vrolijk aandoende jazz. En als laatste hoort u twee thema's uit Vivement Dimanche. Truffaut draait de film in 1983 en ook hierin speelt Annie Girardot de hoofdrol als secretaresse, nu tegenover Jean-Louis Trintignant, haar baas. Ze ontwikkelen een romance midden in een moordmysterie. De man wordt ervan verdacht de geheime minnaar van zijn echtgenote te hebben gedood, maar zijn loyale secretaresse helpt hem. Voor de dubieuze rol van die echtgenote weeft Delerue jazzy schema's door zijn spanningscores. Delerue dirigeert een studioorkest in Le Dernier Métro, La Femme d'à Côté en Vivement Dimanche.

Muziek was dit van Camille Saint-Saëns voor de film L'Assassinat du Duc de Guise. U hoorde het ensemble Muziek Oblique. De nieuwe muziek van Arthur Honegger, muziek voor Napoleon. Een spectaculaire historische Franse film van Abel Gance uit 1927. Uitvoerende het CSR Symfonieorkest Bratislava onder leiding van Adriano.

Dat was muziek voor de film Napoleon, muziek van Arthur Honegger. U hoorde het CSR Symfonieorkest Bratislava onder leiding van Adriano. En die gaan ook het volgende spelen, namelijk ook van Arthur Honegger, de score voor Crime de Châtiment. Een film van Pierre Chenay uit 1934, naar de roman van Dostoevsky.

En met deze score voor de film Crime et Châtiment van Arthur Honegger, een film van Pierre Chennai uit 1934 naar de roman van Dostoevsky, uitgevoerd door het CSR Symfonieorkest Bratislava onder leiding van Adriano, besluiten we deze aflevering van Tussen Concertzaal en Filmtheater voor de Concertzender, samengesteld door Kees Hoogenbirk.

Dit is de Concertzender met tussen concertzaal en filmtheater. Klassieke filmscores. Deze keer aflevering 2 met klassieke filmscores van Arthur Honegger. En we beginnen met de complete score, L'idée genaamd, voor een korte film van Bertolt Bartos uit 1932, naar de roman van Frans Mazereel. U hoort telkens het Slovaaks Radiosymfonieorkest Bratislava onder leiding van Adriano.

Muziek van Mascagni die veel in films gebruikt werd en wordt, is het intermezzo uit zijn Cavalleria Rusticana. U hoort weer het Londerzeel Jeugdsymfonieorkest onder leiding van Peter Himpe.

Kijkend naar Santa Teresa van Bernini schreef Pietro Mascagni Visione Lirica. Een kort symfonisch gedicht uit 1923, geïnspireerd op een beeldengroep van de beeldhouwer Gian Lorenzo Bernini. Het Londerzeel Jeugdsymfonieorkest staat onder leiding van Peter Himpe.

Dan kunt u nu luisteren naar het lied Ballata op tekst van een onbekende dichter. Mascagni schreef dit en u hoort nu de uitvoering door Anastasia Tomaszewska-Skippis, sopraan, en Fausta Chianti, piano.

Welkom bij een nieuwe aflevering van Cinemateek. Dit is de eerste van een onregelmatige reeks afleveringen met recent verschenen soundtracks. Met vandaag nieuwe soundtracks van Daniel Hart, Colin Stetson en Johan Johansson. De muziek voor de film The Green Knight uit 2021 werd verzorgd door Daniel Hart. Hart haalt voor deze film inspiratie uit middeleeuwse muziek en integreert ook meer hedendaagse avant-garde invloeden door middel van elektronische klankconstructies. Zo creëert hij een soundscape die uniek en nostalgisch is. In deze soundtrack wordt gebruik gemaakt van meerdere strijkinstrumenten, houtblazers, een harp en een draailier en verschillende percussie-instrumenten. En samen met synthesizers en vocaalwerk komt The Green Knight tot leven.

Dat was muziek van Daniel Hart voor The Green Knight. Colin Stetson schreef de score van de horrorcomedy The Menu. The Menu speelt zich af op een afgelegen eiland waar een van de meest exclusieve restaurants ter wereld is gevestigd. Het restaurant trakteert de gasten op een meergangenmenu van de beroemde chefkok Julian Slovic, gespeeld door Ralph Fiennes. Maar terwijl de groep welgestelde eters de ene conceptuele maaltijd naar de andere proeft, wordt het duidelijk dat het menu van chef Slovic meer inhoudt dan op het eerste gezicht lijkt. Met dezelfde perverse vrolijkheid als de chefkok uit de film zet Colin Stetson sierlijke soundscapes met ongebruikelijke instrumenten neer. Glazen worden bespeeld met eetstokjes, pannen worden als percussie gebruikt en hierdoor krijgt elke gang voor de gasten van chef Slovic een unieke stem. Een stem die alsmaar excentrieker en verontrustender wordt.

We gaan verder met de soundtrack van de film Spencer van regisseur Pablo Larraín. Hierin speelt Kirsten Stewart de rol van Diana Spencer, beter bekend als Lady Di. De film toont het beklemmende leven dat ze als prinses van Wales leidde. Een leven dat eindigde met het auto-ongeluk in 1997. Dat overigens niet in de film wordt getoond. Johnny Greenwood's soundtrack maakt gebruik van gitaar, piano, snaarinstrumenten en percussie en sluit perfect op haar leven aan. De composities haken in op de controle die anderen over Lady Di willen hebben en de vrijheid waar ze naar hunkert. Het contrast tussen beiden levert een fraaie spanningsboog op en een knetterende ontlading, zeker in combinatie met de dicht op de huid gefilmde beelden. De film loopt ervan over en de soundtrack werkt op de juiste manier op je zenuwen.

Deze aflevering van Cinematheque wordt afgesloten met Johnny Greenwood's titelnummer van de film Licorice Pizza van Paul Thomas Anderson. Een van Greenwood's meest melodieuze en romantische stukken. Het zoete, semi-autobiografische karakter van Licorice Pizza is voor zowel Paul Thomas Anderson als Johnny Greenwood atypisch. Meestal begeeft Greenwood's muziek zich in een grimmige, donkere wereld. Maar deze korte melodie past heerlijk in een krachtige soundtrack, met onder meer Nina Simone, The Doors en Chuck Berry. De score voelt aan als een warme zomerdag en past bij de toon die de film vanaf de eerste scène zet. De perfecte manier om deze aflevering van Cinematheque mee te eindigen.

Cinematek werd samengesteld door Robin Poln. Het programma kwam tot stand in samenwerking met Muziekweb Rotterdam. De speellijst plus verdere informatie is te vinden op onze website www.concertzender.nl.

Dag luisteraars, dit is een nieuwe aflevering van Cinematech. De in IJsland geboren Johan Johansson was een met veel prijzen bekroonde componist, muzikant en producent. Hij overleed vrij plotseling in 2018. Zijn grootste bekendheid kreeg hij met zijn filmmuziek. Filmmuziek waarin hij vaak elektronica vermengde met klassieke orkestraties. De soundscores werden vaak gekenmerkt door barokke klankstructuren, minimalistische toonreeksen en op drone gebaseerde elektro-akoestische arrangementen. We beginnen deze aflevering met Mandy. Dat is de tweede film van Panos Cosmatos. In Johansson had Cosmatos een componist gevonden die echt bereid was de meest extreme geluiden te creëren. Ik citeer Cosmatos: Johansson ging veel verder en ik vermoed tot aan de grenzen van zijn verstand om de muziek voor deze film te maken. De soundtrack van Mandy heeft raakvlakken met black metal, dreigende ambient, doom drone en doordringende orkestraties. U hoort nu eerst het liefdesthema uit deze film.

Tijdens het schrijven van de score voor Arrival raakte Johansson geïnspireerd door het concept van taal. Maar dan wel de cirkelvormige visuele taal die de aliens in de film spreken. Hij besloot dat de beste manier om dit concept over te brengen menselijke stemmen waren. Stemmen die zo gemanipuleerd zijn dat ze bijna onherkenbaar zijn. Johansson werd specifiek geïnspireerd door een stuk met de titel Stimmung Modell 11, geschreven door de Duitse componist Karl-Heinz Stockhausen in 1968. Dit stuk maakt gebruik van herhaalde cellen en cirkelvormige loopmotieven in combinatie met tape-loop-experimenten en boventoonzang. Hier is Arrival.

The Theory of Everything van James Marsh vertelt over de relatie tussen de buitengewone Britse natuurkundige Stephen Hawking en zijn eerste vrouw Jane. De film volgt zijn academische opkomst en fysieke ondergang terwijl hij vecht tegen de ziekte van motorische neuronen. Deze soundtrack combineert slim een gevoel van het wonder van het leven met het wonder van de wetenschap. De stijl van de soundtrack doet denken aan een soundtrack van Alexandre Desplat.

U heeft geluisterd naar Cinematheque. De speellijst plus verdere informatie vindt u op concertzender.nl. Deze uitzending kwam tot stand met medewerking van Muziekweb Rotterdam en de samenstelling is van Robin Polm.

Dag, dag. Dit is voor de Concertzender het programma tussen Concertzaal en Filmtheater, waarin klassieke filmscores. Vanavond een groot werk van de Zwitserse componist Arthur Honegger, die leefde van 1892 tot 1955. Hij schreef zijn muziek voor de film Les Misérables, een historisch drama van Raymond Bernard uit 1934, natuurlijk naar het gelijknamige boek van Victor Hugo. Het is een suite voor orkest, Les Misérables. En in het Frankrijk van de 19e eeuw worden de levens van veel mensen gedurende 20 jaar bijeengebracht door het verhaal van de ex-gevangene Jean Valjean, die achterna gezeten wordt door de obsessieve politie-inspecteur. Luistert u naar Les Misérables van Arthur Honegger.

U hoorde een ensemble onder leiding van Ennio Morricone in een uitvoering van drie thema's uit Gli Intoccabili en een motief uit L'Alibi. In 1969 stonden Ennio Morricone en Dario Argento op dezelfde titelrol van een spannende film, namelijk Comandamenti per un gangster. Dario Argento was toen nog scenario-schrijver. En een jaar later maakte hij zijn eerste film als regisseur dus, die in het buitenland bekend werd onder de titel The Bird with the Crystal Plumage. En vooral dankzij de zeldzame soundtrack-LP van Ennio Morricone werd deze film dus bekend. In 1971 werken Morricone en Argento weer samen, en wel voor Argento's tweede horrorfilm, Il Gatto a Nove Corde, De Kat met de Negen Staarten, zoals de film in Nederland heet. De titel slaat op een farmaceutisch bedrijf waar genetische experimenten worden gedaan. Tegelijk onthult de titel dat er 9 personen te maken hebben met een raadselachtig ongeluk in dat laboratorium. 2 journalisten, gespeeld door de Amerikaanse acteurs Carl Malden en James Franciscus, komen toevallig op het spoor van een doofpotaffaire, waardoor ze zelf het doel worden van de moordenaar. En al deze raadsels worden optimaal in de muziek versterkt. Ennio Morricone componeerde een regelrechte avant-garde score, waarin de luisteraar hoogstens houvast heeft aan de geplukte contrabas die zelf een zoekende hoofdrol speelt. We horen ook de menselijke stem in de muziek, zwoel als een kat of kermend als een kraai. En er wordt experimenteel geblazen op een gestopte trompet over schijnbaar geïmproviseerde gitaartokkels. De muziek maakt de film nog spannender dan die in opzet al is. Op de hoes staat specifiek dat Morricone de score arrangeerde, maar niet wie de muziek heeft gedirigeerd. We luisteren dus naar muziek geschreven voor Il Gatto a Nove Corde.

En zo klonk die, de score voor de film Cato a Nove Corde. Wanneer maar mogelijk experimenteerde Ennio Morricone met atonale muziek, zoals we zojuist hebben kunnen horen. Toch vroegen de meeste films en vooral de regisseurs en het publiek om zijn meest meezingbare thema's. Ter vergelijking met Morricone's avant-garde draaien we de ballade die hij componeerde voor het politieke drama Sacco e Vanzetti. In 1971 regisseerde Giuliano Montaldi de acteurs Riccardo Cucciola en Gian Maria Violante. Als de anarchisten Nicola Sacco en Bartolomeo Vanzetti, die in 1920 ter dood werden veroordeeld voor roof en moord, terwijl ze juist daarvoor onschuldig waren. Het politieke proces is nog altijd een schandvlek op de Italiaanse justitie. De biografische film is een pamflet die de gemoederen in beroering bracht. Dit is mede te danken aan Ennio Morricone die een zangstuk componeerde dat klassiek is geworden. Het doet ook nu nog bij protestmanifestaties en begrafenissen gezongen. Here's to you. En in de film wordt het ten gehoor gebracht door protestzangeres John Baez. Zij schreef ook de Engelse tekst die naar Italiaanse traditie soms even uit het ritme valt. Het koor I Cantori Moderni di Alessandroni begeleidt haar in de originele versie, gedirigeerd door, jawel, Morricone. En direct daarna hoort u de Franse versie ter illustratie van het succes dat de film had in linkse kringen. En ook hier dirigeerde Morricone een studioorkest.

Dat waren achtereenvolgens I Cantori Moderni di Alessandroni met John Weiss, gedirigeerd door Ennio Morricone. En direct daarna heeft u geluisterd naar de Franse versie. Ook hier dirigeerde Morricone een studioorkest. De titel was Here's to You. Ter afsluiting van deze uitzending nog een thema dat door Ennio Morricone, ook weer in 1971, werd gecomponeerd voor de biopic Verushka, Poesia di una donna. Het is een min of meer gefantaseerde biopic over het leven van het Europese supermodel Verushka, gemaakt door modefotograaf Franco Rubartelli. Het thema heeft de titel Poem of a Woman, naar de ondertitel van de film Poesia di una donna. Ennio Morricone dirigeert in deze uitvoering het BBC Studio Orkest.

Deze muziek van Ennio Morricone die komt dus uit de film Verusca, Poesia di una donna. Heeft geluisterd naar een BBC Studio Orkest gedirigeerd door Morricone zelf. Tot zover deze aflevering van The Sound of Movies, Jazz in de Film en wel gewijd aan muziek van Ennio Morricone. Het programma werd samengesteld door Kees Hogenberg, techniek Dirk Winkel.

U heeft de tune vast herkend. Hier is ons programma tussen concertzaal en filmtheater, gevuld met klassieke filmscores. Vandaag deel 2 in onze kleine serie klassieke scores van Bernard Herrmann. Hij leefde van 1911 tot 1975. Hij is vooral bekend geworden door zijn scores voor de films van Alfred Hitchcock. Aan hun jaarlange samenwerking kwam plotseling een eind toen Hitchcock aan het einde van zijn carrière vond dat het aan muziek van Herrmann lag dat zijn films niet meer zo goed bij het publiek aansloegen. U kunt nu muziek uit 6 scores horen en die worden allemaal uitgevoerd door de Los Angeles Philharmonic onder leiding van Esa-Pekka Salonen. We beginnen met de prelude voor de film The Man Who Knew Too Much, waarin James Stewart en Doris Day de hoofdrol speelden.

Dat was de prelude voor de film The Man Who Knew Too Much. We gaan verder met nog zo'n prachtige score van Bernard Herrmann, dit keer voor een film uit 1958 van Hitchcock, Vertigo. Hoofdrollen ook weer voor James Stewart, maar dit keer was de blonde dame Kim Novak.

Dat was Vertigo. Nu muziek uit weer zo'n wereldberoemde Hitchcock-film uit 1959, North by Northwest. Hoofdrollen waren er voor Eve Marie Saint en Cary Grant.

Uit de score voor de originele film van Blade Runner, waaruit u zojuist delen hoorde, zullen vage echo's in de soundtrack van de nieuwe Blade Runner film uit 2017 te horen zijn. En hetzelfde gebeurt in het verhaal dat zich ontvouwt op het scherm. Met hun soundtrack kiezen Hans Zimmer en Benjamin Wallfisch voor een subtielere benadering van motieven uit het verleden. In de soundtrack hebben ze ruimte voor meedogenloze digitale stormen en houden ze genoeg ruimte vrij voor de schoonheid van het universum. U hoort daarnaast ook nog Elvis Presley's Can't Help Falling in Love en de eenzame Frank Sinatra klassieker One for My Baby and One More for the Road. Songs die de soundtrack vormen van misschien wel de beste scène in de film. Een scène die ook een directe link legt met de vorige film.

U heeft geluisterd naar Cinematheek. Het programma werd samengesteld door Robin Pon en het programma kwam tot stand in samenwerking met Muziekweb Rotterdam. De speellijst en daarbij ook nog meer informatie is te vinden op onze website concertzender.nl. Zoekt u dan in de gids naar Cinematheek.

De Amerikaanse tv-serie Twin Peaks van regisseur David Lynch stopte in 1991, na slechts 2 seizoenen. De serie groeide in de jaren hierna uit tot een cultklassieker. Het enthousiasme was dan ook groot toen Lynch in 2017 een 3e seizoen aankondigde. De soundtrack was als vanouds gevuld met de epische soundscapes van Angelo Badalamenti. Maar in het 3e seizoen werd er meer gedaan op muziekgebied. Regelmatig werden nummers integraal opgevoerd, midden in de afleveringen door bekende artiesten. Sharon Van Etten, Nine Inch Nails en Au Revoir Simone waren enkele van die artiesten die in de fictieve Bang Bang Bar optraden. En daarnaast zijn er meer muzikale verrassingen in de serie. De Poolse klassieke componist Krzysztof Penderecki bijvoorbeeld. En er zijn de vervreemdende klanken van Dean Hurley die u net hoorde, met wie David Lynch veel heeft samengewerkt. In deze aflevering van Cinematheque gaan we u meenemen in de ambivalente wereld van David Lynch's Twin Peaks: The Return.

Dat was tot slot Sharon Van Etten met het nummer Tarifa. Er volgt nu muziek uit één specifieke aflevering van Twin Peaks The Return van David Lynch. Episode 8 is een aflevering die kijkers uitdaagt om de schoonheid ervan te waarderen, zelfs als we het niet helemaal begrijpen. De aflevering kan vergelijkingen aan met de eindsequentie van Stanley Kubrick's 2001 A Space Odyssey en Jonathan Glazer's Under the Skin. De aflevering is een soort associatieve tocht die dood en verderf mengt met duistere beelden en bijpassende muziek. U hoort onder andere Krzysztof Penderecki's Threnody for the Victims of Hiroshima, de Nine Inch Nails vanuit de Bang Bang Bar en een stuk van Dean Hurley.

The Scarlet Letter. We lieten u de score horen voor de film. De score die uiteindelijk niet gebruikt werd voor deze film. En deze muziek was van Elmer Bernstein. Hij dirigeerde ook het Studio Orkest. U heeft kunnen luisteren naar het programma Ongehoorde Scores. En het werd voor de concertzender samengesteld door Kees Hogenbirk. In een ander kunt u natuurlijk nalezen op onze site www.concertzender.nl. De volgende keer in Ongehoorde Scores de wel voor de Scarlet Letter gebruikte score van John Barry. Tot de volgende keer.

U herkent de tune en u weet dat ik u welkom ga heten bij The Sound of Movies. We zijn toe aan deel 194 van Jazz in de Film en vandaag hebben we het over Piero Piccioni. Adieu et la compagne uit 1960. Wat moet het voor grote actrices toch leuk zijn om prostituees te spelen? En dan helemaal wanneer de dames in het filmverhaal hun beroep niet meer kunnen uitoefenen. Nou, dan hoef je ook niet in je blootje in beeld. Na het sluiten van hun bordeel door de overheid willen vier nog heel energieke vrouwen een restaurant openen. En dat gebeurt in Adieu et la compagne, een komedie van Antonio Pietrangeli uit 1960. Titelkarakter Adua wordt gespeeld door Simone Signoret en haar metgezellinnen uit de filmtitel zijn Sandra Milo, Emanuela Riva en Gina Rovere. De Engelse titel is echter niet voor niets Hungry for Love. Het blijkt namelijk dat het voor een oude hoer niet makkelijk is haar verleden achter zich te laten. Er blijven maar oude klanten komen die meer willen dan eten. Componist Piero Piccioni zorgt voor heerlijke restaurantmuziek.

Piero Piccioni tapt voor de misdaadfilm Mafioso uit een totaal ander vaatje. Al zijn jazzwortels zijn duidelijk te onderscheiden in de voortdrijvende spanningsmuziek. Alberto Sordi speelt onder regie van Alberto Lattuada in 1962 een goedmoedige fabrieksarbeider die vanuit Milaan terugkeert naar zijn moederland Sicilië. Tja, en daar blijken nogal wat onvereffende rekeningen op hem te wachten. U hoort twee tracks uit de score, die werd gedirigeerd door Luigi Orbini.

I tre volti betekent letterlijk drie gelaten. De film met deze titel werd in 1965 voor de internationale markt toen ook uitgebracht onder de titel Three Faces of Woman. En de woman, oftewel de vrouw, is prinses Soraya Esfandiari Bakhtari, de tweede echtgenote van de laatste shah van Perzië. Ze acteert en haar gezicht staat groot op het affiche. De film is een drieluik van drie Italiaanse regisseurs, Michelangelo Antonioni, Mauro Bolognini en Franco Indovina. Componist Piero Piccioni kreeg opdracht om de drie episodes aan elkaar te breien. Het huwelijk van prinses Soraya was in 1958 door Shah Mohammad Reza Pahlavi ontbonden omdat het kinderloos was gebleven. Na de ongelukkige scheiding was Soraya naar Parijs vertrokken om een carrière als filmster te beginnen. In 1964 bracht ze haar memoires uit onder de titel Princess Soraya, Autobiography of Her Imperial Highness. In Il Tre Volti speelt Soraya zichzelf en twee andere vergelijkbare karakters. Het eerste deel van de film heet Il Provino. Soraya doet een screentest. Tino De Laurentiis speelt zichzelf als filmproducent. Deel 2 lijkt ook geïnspireerd te zijn door Soraya's echte leven. En in Gli Amanti Famosi vindt haar personage na de scheiding van haar rijke man het mondaine leven terug. En dat dankzij een romanschrijver, gespeeld door Richard Harris. Deel 3 is misschien wel wishful thinking. In Latin Lover krijgt een welgestelde dame in Rome tegen haar wil door het reisbureau een professionele minnaar toegewezen. De echte prinses Soraya overlijdt op 69-jarige leeftijd schatrijk, maar kinderloos in München. En dat heb ik het over 2001. Haar enige erfgenaam, haar alcoholische broer Beyan, sterft een week later, naar eigen zeggen, omdat hij nu niemand meer had om mee te praten. Piero Piccioni kwam vermoedelijk bij I Tre Volti terecht dankzij regisseur Mauro Bolognini, met wie hij in 1960 al had samengewerkt voor Il Bel Antonio. En dat hoorde u in een vorige aflevering al. Piccioni was echter ook geknipt voor deze taak omdat hij zich kon uitleven in een breed scala aan luxe muziekjes. We zouden het tegenwoordig lounge noemen. Of misschien is salonmuziek voor deze kringen een adequatere omschrijving. U wordt in ieder geval getrakteerd op bossa nova, samba, jazz en blues in lyrische toonzetting. Ondersteuning komt van het romantische koor I Cantori Moderni di Alessandroni met als soliste Edda Dell'Orso. Zij zou 3 jaar later wereldberoemd worden dankzij haar vocalen op Morricone's soundtrack voor Once Upon a Time in the West.

soliste Edda Dell'Orso. Zij zou 3 jaar later wereldberoemd worden dankzij haar vocalen op Morricone's soundtrack voor Once Upon a Time in the West.

must I succeed?

It's Always Fair Weather. Compositie uit 1955 van Andre Previn, die ook het MGM Studio Orchestra dirigeerde. Verder hoorde u Gene Kelly, Dan Daly, Michael Kidd, Dolores Gray en Sid Charisse zang. Designing Women componeerde Previn in 1957. En die muziek is ook gebruikt als source music in de films North by Northwest uit 1959 en The Prize uit 1963. Luister naar een studioorkest onder leiding van Jerry Goldsmith.

Designing Women uit 1957 van Andre Previn. Muziek die ook gebruikt is als source music in de films North by Northwest uit 1959 en The Prize uit 1963. Het studioorkest stond onder leiding van Jerry Goldsmith. Dan besluiten we deze Sound of Movies nu met een compilatie van verschillende filmthema's. We beginnen met Kiss Me Stupid uit 1964, Perez Prado en his orchestra. Dan Irma La Douce uit 1963, The Moving Target uit 1966, een studioorkest onder leiding van de componist Andre Previn en tenslotte Jenny, Lady Randolph Churchill uit 1974, uitgevoerd door de London Symphony Orchestra.

Tot slot van The Sound of Movies hoorde u muziek van Andre Previn uit verschillende filmthema's. De laatste was Jenny, Lady Randolph Churchill uit 1974 in een uitvoering door de London Symphony Orchestra. En meer informatie is natuurlijk te vinden op onze website www.concertzender.nl.

U luistert naar de Concertzender. U kunt gaan luisteren naar een nieuwe aflevering van The Sound of Movies. U dacht het al, met deze tune waarschijnlijk. Het wordt aflevering 193 in de serie Jazz in de film. En voor de derde keer besteden we aandacht aan Georges Delerue. De Franse componist Georges Delerue, geboren in 1925 en overleden in 1992, schreef de muziek voor meer dan 200 films. En daaronder waren er 11 voor regisseur François Truffaut. Filmmakers werken namelijk graag samen met dezelfde componist, omdat de muziek psychologische diepgang kan aanbrengen in situaties en personages, wat veel moeilijker is door camerawerk of montage. Het was Truffaut's tweede film, na Les Quatre Cents Coups, waarmee in 1959 de Nouvelle Vague was geopenbaard. Truffaut vroeg Delerue de muziek te schrijven die wordt gespeeld door het hoofdpersonage. En dat is de pianist uit de titel. Die noemt zich Charlie en het is een rol van Charles Aznavour. De score is daardoor helemaal verweven met de film. Charles Aznavour voert de muziek van Delerue dan ook zelf uit. Hoewel zijn personage ooit een beroemd concertpianist was, is hij na de dood van zijn vrouw vervallen tot een teruggetrokken honky-tonky-pianist in een bar. Charlie is stiekem verliefd op Lena, de serveerster. En wanneer zij na hun werk samen over de donkere straten lopen, begeleidt Delerue hun voetsporen ritmisch met fluit en gitaar. En in de jazz zit ook de spanning van de film noir. Gangsters achtervolgen Charlie. De film heet niet voor niets Schiet op de pianist, als sardonische variant op het gezegde dat in saloons hing: Don't shoot the piano player. We hebben in de tweede aflevering met muziek van Georges Delerue in september 2003 al delen uit de score voor Tiré le pianiste gedraaid. Nu is de complete muziek beschikbaar, inclusief de liedjes gecomponeerd en gezongen door Bobby Lapointe en Félix Leclerc. U hoort eerst de originele versie van de muziek, uitgevoerd door Georges Delerue et son orchestre. En daarop volgt een nieuwere, meer orchestrale weergave van twee tracks door de London Sinfonietta, dat onder leiding staat van Hugh Wolf. In 1997 is een nieuwe uitvoering van de Cafetaria muziek en de finale van de score van Georges Delerue uitgebracht in de Film Music Series van het label Nonesuch. Zoals gezegd hoort u de London Sinfonietta onder leiding van Hugh Wolf, met als solisten Fred Hirsch piano, Doug Wise bas en Matt Wilson drums. En dat is een uitvoering van 1996.

En dat was filmmuziek uit Le Belle Âge uit 1959. Une Fille pour l'été uit 1959 is een romantische comedie van Édouard Molinaro, waarin een kunstschilder naast zijn maîtresse een gezelschapsmeisje inhuurt voor zijn vakantie aan de Riviera. Waardoor hij de mambo en de blues, die als source music in het zomerverhaal zijn te horen.

Sound of Movies. En in de reeks Jazz in de Film vandaag meer over componist Piero Piccioni. En allereerst zijn film La Donna che viene dal mare. Deze Italiaanse componist Piero Piccioni heeft een belangrijke rol gespeeld in de jazzscene van Italië. Hij kreeg bekendheid bij een groot publiek doordat zijn jazz vaak was te horen, namelijk in de bioscoop. In 40 jaar tijd schreef hij de scores voor meer dan 300 films. Aan het begin van zijn carrière stond hij open voor alle mogelijke invloeden. Zijn vierde filmscore staat nog in de traditie van romantische Hollywoodmuziek uit de jaren 50. La Donna che viene dal mare is een spionagefilm uit 1957 van Francesco de Robertis. De vrouw die uit de zee kwam, zoals de titel luidt, dat is de blonde schoonheid Sandra Milo, die al dan niet met Vittorio De Sica betrokken raakt bij sabotageactiviteiten voor de kust van Gibraltar in de Tweede Wereldoorlog. We draaien drie fragmenten uit de score. Piero Piccioni componeerde één jazznummertje en dit stuk wordt aangevuld met een pianosolo en een krijgshaftige fanfare die staat voor de oorlogsdreiging.

muziek van Piero Piccioni uit de film La Donna che venne dal mare uit 1957. Een paar jaar na deze film kon Piero Piccioni al meer van zijn jazzvoorliefde kwijt in de filmmuziek. In 1960 regisseerde Mauro Bolognini Marcello Mastroianni in de rol van een pianist die verstrikt raakt in zijn eigen gevoelens en in de benauwende tradities van Sicilië. Mastroianni is de knappe Antonio uit de titel, maar dat blijkt eerder een vloek dan een zegen te zijn. Alle vrouwen zitten achter hem aan. Wanneer hij trouwt met de nog mooiere Claudia Cardinale, is hij bang niet te kunnen voldoen aan zijn imago van de perfecte minnaar. Jazzfragmenten nu uit deze film Il Bel Antonio van Piero Piccioni.

uit de film Il Bel Antonio uit 1960. Je hoorde jazzfragmenten van Piero Piccioni. Piccioni durfde allengs uit de folkloristische Italiaanse stijl te breken. Iemand als Nino Rota bleef die juist hanteren voor de films van Federico Fellini. Hierdoor raakte Piccioni bekend bij beginnende regisseurs die vernieuwende films wilden maken. De grote filmmaker Bernardo Bertolucci, die november vorig jaar op zijn 77e jaar overleed, debuteerde in 1962 met La Comare Secca. Piero Piccioni schreef er gewaagde, moderne, spannende muziek bij met sterke jazz-invloeden. Een comare is een roddelaarster, maar ook een vroedvrouw. Of een vrouw van lichte zeden die droog staat, ofwel secca. In de volksmond betekent La Comare Secca echter vooral de dood. In het verhaal, geschreven door Pier Paolo Pasolini, wordt een prostituee vermoord. Misschien dat de film daarom in Nederland werd uitgebracht onder de kuisere titel Het gebeurde aan de Tiber. Nadat het lijk is gevonden, ondervraagt de politie alle verdachten. Bertolucci gaat diep in op de psychologie van alle personages in de volkswijk. Geweld en racisme spelen een grote rol. De hoofdverdachte roept dat het geen misdaad is als je een hoer doodt. Muziek dus voor de film La Comare Secca uit 1962. De componist Piccioni dirigeert een studioorkest.

La nena.

U heeft geluisterd naar Cinemathek. De playlist vindt u op onze website. Dit programma werd samengesteld door Robin Polm. Dank aan Muziekweb.

U luistert naar de Concertzender en u kunt gaan luisteren, de tune die zegt het al, naar een nieuwe aflevering van The Sound of Movies. Voor de 313e keer jazz in de film. En voor de tweede keer gaan we aandacht besteden aan het, zeg maar, fenomeen Brigitte Bardot. Het wordt dus een boeiende uitzending. 3 jaar geleden hebben we voor het eerst muziek uit Brigitte Bardot films gedraaid. En dat was in aflevering 170 van Jazz in de Film. En met deze tweede uitzending, die geheel gewijd is aan Brigitte Bardot dus, markeert The Sound of Movies de overgang van Italiaanse filmcomponisten, waarna we de laatste maanden hebben geluisterd naar filmmuziek uit Frankrijk. In de jaren 50 sloeg Brigitte Bardot in als een bom. De actrice met de golvende blonde haren kwam als een Venus van Botticelli uit een schelp en kenmerkte zo de Franse vrijmoedigheid die in de volksmond oh la la is gaan heten. In 1956 was ze al zo bekend dat ze in de komedie Cette Sacrée Jamine een personage speelde dat ook Brigitte heette. En in Nederland kwam de film uit onder de titel Brigitte, het meisje van Place Pigalle. In hetzelfde jaar wordt de Franse komedie En Effayant la Marguerite, wat letterlijk betekent een Marguerite van haar blaadjes ontdoen, bij ons in roulatie gebracht en wel onder de onomwonden titel Mamselle Striptease. Het mag duidelijk zijn, Brigitte, geboren in 1934, is dan in 20 jaar tijd uitgegroeid tot seksbom. Er is één man die hiervan meteen de potentie heeft ingezien, namelijk Roger Vadim. Hij maakte van een bevallig lichaam een merk. Brigitte Bardot was al model en danseres geweest en had in internationale producties gespeeld. Maar nu wordt ze BB. En als BB hoeft ze niet eens meer te acteren, maar gewoon zichzelf te zijn. Vadim bouwt in 1956 een complete film om haar heen. Et Dieu Cria la femme. En daar het woord Dieu staan 3 puntjes, alsof God zelf even de adem inhield voordat hij zijn schepping presenteerde. De parallel tussen Roger Vadim en God is niet toevallig. De regisseur maakte van de hoofdpersoon in Et Dieu Cria la femme eerst de 18-jarige snol van Saint-Tropez, die alle mannen het hoofd op hol brengt, en daarna wordt ze een femme fatale. Wanneer de enige man die ze wel als echtgenoot zou willen hebben, namelijk uit de stad vertrekt, trouwt ze met diens jonge broer en daardoor maakt ze uiteindelijk 2 mannen ongelukkig. De muziek is van Paul Mizrahi en zijn warmbloedige score hebben ook al gedraaid, maar nu hebben we een plaat waarop Brigitte Bardot over de muziek heen het verhaal van de film vertelt. Het is weer een handige truc van de Roger Vadim. Zelfs de stem van Bardot brengt geld in het laadje. En dat deed de film Et Dieu Cria la Femme ook al, in ruime mate.

Brigitte Bardot had haar eerste filmrol in 1952 te danken aan Roger Vadim dus. En Vadim had de casting gedaan voor de film Le Trou Normand, oftewel Het Normandische Gat. En daarvoor het fotomodel dochter van een industrieel ontdekt. In hetzelfde jaar trouwt hij met haar, hij is dan 24 en zij is net 18. En ze scheiden direct naar het succes van Et Dieu créa la femme. In 1957. Bardot trouwt daarna nog 3 keer met een acteur, van wie ze een zoon krijgt. Ze trouwt met een miljonair en met een extreemrechtse politicus. En dit laatste huwelijk houdt nog stand tot op heden. Bardot heeft haar strijd namelijk voor zeehondjes omgeruild voor een strijd tegen president Macron van Frankrijk. Ze gold als een Frans antwoord op Marilyn Monroe. En daarom was er ook in Amerika aandacht voor alles wat ze deed. In 1960 kwam in de Verenigde Staten een studioalbum op de markt met de veelbelovende titel Behind Brigitte Bardot. En op de plaat staan arrangementen van allerlei composities die zijn verbonden aan BB. Bandleider en orkestrator Pietro Piet Rugolon belooft muziek explosief, unrestrained en unpurgated. Precies zo zwoel als Brigitte Bardot zelf moet zijn. Rugolo heeft zijn strepen verdiend als arrangeur van Stan Kenton's orkest, als begeleider van artiesten als Patti Page, Nat King Cole en Diana Washington. En als componist van de televisieserie Richard Diamond. En daarvan hebben we in de soundtrack in 2003 al het nodige laten horen. Op het album Behind Brigitte Bardot bewerkt hij 2 stukken uit de score die Paul Mizraki componeerde voor de film Et Dieu créa la femme. In Amerika staat de film bekend onder de titel And God Created Woman. Mambo Bardot en Tell Me Something Sweet klinken precies zo zwoel als je bij de blote benen van Bardot op de uitklaphoes zou verwachten. Daarna hoort u een chanson dat door componist André Hodier speciaal aan haar is opgedragen. Paris Bébé. Hodier schreef het voor haar film Une Parisienne in 1957. En in de film werd het gezongen door Christiane Legrand. En zometeen gaat u het horen in een vertolking door Gloria Wood. En nog zo'n dubbelzinnige filmtitel is Manina, La Fille Sans Voile uit 1958. Een titel die in het Engels wordt afgeplat tot The Girl in the Bikini. Het hoofdthema van componist Jean Jatove wordt ook uitgevoerd hier door Piet Rugolo en his orchestra.

Visions of getting. Visions of getting. Visions of getting.

This Eve of Parting was dat, sorry, van John Hartford uit de film Lady Bird. U heeft geluisterd naar Cinematech. Dit programma werd samengesteld door Robin Polm. De speellijst plus verdere informatie is te vinden op onze website concertzender.nl. Dit programma kwam tot stand met medewerking van Muziekweb.

Hier is de concertzender met het programma The Sound of Movies, aflevering 107 in de reeks Jazz in de Film. Vandaag de vierde aflevering over de Italiaanse componist Nino Rota. Met dit keer vooral aandacht voor zijn muziek voor de Fellini-film La Dolce Vita uit 1959. U hoort de originele muziek, uitgevoerd door een studioorkest onder leiding van Franco Ferrara.

U luistert naar filmmuziek van Nino Rota. En nu drie fragmenten uit La Dolce Vita in een uitvoering door I Compagnie. Bo van de Graaf, saxofoons, Hans Sparla, trombone, Tessa Zoutendijk, viool, Jacqueline Hamelink, cello, Christoph McCarthy, piano en keyboards, Arjan Gorter op bas en Rob Verdurme, drums.